0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelitis,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihischkeliacht de quischchali,
2: ijanta mische, kima kustele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment with fin de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel eerder de ruches, een hoogteklo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitteschooljocht,
1: haar bischroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischchali.
2: Ijante misje, kiemakerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog gach derde on shore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.